mine geboten zaaien en die zullen mine gezaadsen holen en gehoorzaam zijn. En die zullen mine sabbaten heilig holen, dat zij een teken zijn tussen mij en jünd, zodat die weten dat ik de haar jünd God zie. Ober de kingen wieren mij ook ongehoorzaam. Zij rechten zich niet naar mine geboten, hielden zich niet aan mine gezaadsen, dat zij die uitvierden, woordat ik de mens leven kon. En zij mogen een schand van mine sabbaten. Dan plond ik aan te wiesen, wo verleien ik weer, en wil mijn ganzen oorjaap aankomen loten door een wildnis. Ober wegen mijn nomen hield ik mij trig. Ik wil niet loten, dat mijn nomen te schon gemaakt wordt voor de veldje, voor die ik aan Ruud gebracht had. Ober ik leid dan door een wildnis ganz klaar weiten, dat ik een woord mank de veldje verstreien en aan verschillende landen verspreiden, wil zij zich niet naar mijn gebouwten rechten en zij mijn gezaadsen verschmeiten. Zij hadden een schand gemaakt van mijn sabbaten en hadden zich naar de jatten van ihre elderen gerecht. En ik heb van ook gebouwten, die niet goud veranwieren, en vierde bedingingen am gezaads uit, die aan stroften en niet leven juiven. Ik leid aan zich verleven dat ihre ene opfer. Ik leid aan jeder eerstgeborene kind opferen, zodat aan dat de mol schudderen wordt en zij aanzijnen worden, dat ik de haar zie, die zijn niet verlangt. En nu, mensen zien, redt de Israeliten in Zion. Dit is wat God de Haar zegt. En als van dat niet genoeg weer, en wat jene elderen mij antruweren, en mij mijn eer wegnemen, mogen zij opfer op jeder hoge hompel en onder jeder reinen boom, den zij bloß vangen, nadem dat ik hen aan dat land gebracht had, want ik hen doch klaar versproken had, dat ik hen dat geven word. Daar brachten zij mij goven, die mij eierlich mogen, en daar mogen zij een weirook opfer en daar gouten zij een drinkopfer uit. Ik zie dan te aan, wat is dat voor een hoge opfer steht, wo je hen gonen? Daar wegen heit dat nu nog immer een hoge opfer steht. En daar wegen sollst du de Israeliten nu zeien, der das wat Gott de Haar sagt. Verleef je jünd nicht kreig so aus jene Vorderstadt deiden, go je nicht kreig so aus dei, no de abschäsel je jatta, en wat ab den van dorgschen Dach verleef je jünd, wils je noch immer no ere jatta gonen, en opfren jene sehnsen Dach der am vier ab. En mein je dann wud ek nu jünd horchen, wann je mino wat fragen, je Israeliten? Gott de Haar sagt ganz klar, ek wo no keine von jene fragen horchen. En wann je zeien, dat je wellen so zennen als andere veldje in de verschiedene länder, en halten stein aanbeden, dan wo je dat nie nicht vor dich brengen. Gott de Haar sagt ganz klar, ook wann ik eine storche hand en een arm, den ich meid wort brocken mat, en ook wann ik mijn oor ja vrien mat ranen loten, wo ik ewa jünd regieren. Ik wo jünd van mank de veldje rütleiden, en jünd van an de länder, wo je verstreit zijn taub sammelen, met eine storche hand en een arm, den ich meid wort, en met mijn oor, dem ik vrij war aanloten. En ik wil jünd doorhernemen, wat voor de veldje een wildnis is, en door je recht even jünd vieren. Dat wordt dan onje feierurgen hergonen, zoals ik met jünne vorders in de wildnis bij Egypten am je recht ging. Dat is wo ik jünd rechten war, sagt Gott de Haar. Ik wil jünd onje den stok derchgonen loten, dat ik kraag weit wer im Bund is. Ik wil die, wonen zich je in mich stalen, en die, wonen je in mich zingen, Rüd lesen von Mankjünd. Ek wo an uit dat land Rüd bringen, wo sie nu blieven, aber sie waren nicht an dat land Israel nennen gonen, so dat die anseinen waren, dat ek de Haar sie. Ober die Israeliten, der das Wort Gott de Haar te Jünd sagt. Goten deint jeder Jünen auf Gott, wils je nicht gehorchen wellen. Ober je sollen von nu an nicht mehr schauen, dat minen heilgen nomen bringen, met dat wat je aufgeven in met Jüne Jetta. Der das Wort Gott de Haar sagt. Ob minen heilgen borch, Op den Hürgenburg Israel waren alle Israeliten wat op am laatsten mit einen. Do wo ik an welich an dat land abnehmen, en do wo ik dort, wat je aufgeven, en jene baste goven, dort wat je heilen, verlangen. Ik wo jünd van mankte veldje en van an de länder, wo je verstreit sind, rüd bringen en jünd welich abnehmen, so as ein scheinet geroch bij ein Opfer, en wo mi en jene mad bewiesen, als dei wer heilig is, so dat alle veldje dort seinen. En wann ik jünd an dat land Israel nen bring, dat land, wo ik jünne vorders klar versproken hab, wo je anseinen, dat ik de Haar sie. Door wat jünd dat groot waren, wo aren je jünd gemocht haben, met so als je geleefd haben, en met dat wat je gedonen haben, en jünd waren al die weise dinge veel te graf seinen, dat je die gedonen haben. En wann ik eerst so handel, dat ik die eer van mijn heilgenomen bibehol, en ik doone als je schlag geleefd en je in angewast sind, O Israeliten, wo je anseinen,
dort ekte harzi, seit Gott de har.

Ek wat dan Eva David sien en ook komen en de lied in Jeruzalem einen jijstuit juiten, dat ze een metlieden miteinander haben worden en aanbeden worden. Aan wat dat schoot zennen Eva dem, den ze gestoken haben, en ze worden door Eva truuren, zoals eine Eva een einstje tjent truurt. Ze worden ze kremen en worden hielen, als Eva den dood van einem zienen eerstgeborenen. En Jeruzalem wordt dan zo'n grote truuren zennen, als hem al bij Hadad Rimmon en Megiddo via. En aan dat ganse land worden de lied truuren. David zienen ook komen voor zich, en ere vrouwmenschen voor zich. Nathan zienen ook komen voor zich, en ere vrouwmenschen voor zich. De Leviten voor zich, en ere vrouwmenschen voor zich. Shimi zienen ook komen voor zich, en ere vrouwmenschen voor zich. En krijg ze alle eeuwige families immer voor zich, en ere vrouwmenschen voor zich. Kapitel 13. Wann die tijd komt, wordt door een barm opgonen voor David zienen ook komen in de lied in Jeruzalem. Met dat woorden worden zij van zinden en ongehoorzaam reingemaakt worden. En wann die tijd komt, zegt de Haar, die alles regiert, wo ik am land sogar de nomes van de jetter uitroden, dat nicht meer an de gedacht worden wordt. En ik wo de profeten en arene jester uit dat land uitdrieven. En wannach wader weer prophezeien wordt, dan worden dem zienen vader en mutter, die am abgetrokken haben, zeien. Du sollst sterven dafür, dat du an dem Herrn zienen nomen de antwoord het redst. En zien vader en zine mutter, die am abgetrokken haben, worden am dood maken wann hij prophezeien wordt. En die tijd wordt jeder profeet zich schämen, zijn Unrecht bekannt te maken, en hij wordt niet einen Mantel van Kasenhoor brokken, zodat hij niet als een profeetje zijn wordt. Hij wordt dat verstreden, dat hij een profeet is, en wordt zeggen, dat hij een vormer is, en dat hij nog immer als vormer geweest. En wanneer zij hem vragen worden, van wat de wonden aan zijn brast zijn, dan wordt hij zeggen, ik krijg de wonden, als ik bij mijn vriend weer. Kom hem al even deel, schwiert, en mag die je in mijn hoort, je in dem, die mij dat noodste staat, zegt de Haar, die alles regiert. Schlo dem hoort, en laat de Heer zich verspreiden. Ik wou mijn macht ook je in de jonge hoorts wezen. Twee dreidel van de lieden dat land, waren aankomen en sterven, zegt de Haar, en een dreidel wat Eva blieven. En ik wou die wat Eva blieven, der ich hem vier nemen en aan rein maken, zoals einer zelf rein kriegt, en aan dol schmelten, zoals een gold doelschmelt. Die waren dan mijn nomen aanropen, en ik wou nu aanharchen. Ik wou zeggen, dit is mijn volk. En zij waren zeggen, de Haar is ons God. Zacharia, kapitel 14. Harche mal, dem Haaren zijn dag kämt, en dan wou je toekicken, wann zij zich dort aandeilen waren, wat zij van jünt genomen en gestolen haben. Ik wou alle veldje toebrengen, dat zij je in Jeruzalem kriegen. En die waren de stad aannemen en de gebieden bestelen en waren met de frühes schaam drieven. De helft van de lied in de stad waren vastgenomen worden en verslaapt worden, aber de eeuwige waren in de stad blieven, en de Haar wordt je in de veldje kämpfen, zoals zij aan einen Krieg kämpfen, en wann de tijd kämpft, dan wordt hij met zijn feit op een Olivenborg stonen, die door oosten van Jeruzalem is, en de Olivenborg wordt zich van oosten om westen breit abspolen, en dat eine Port wat zich num Süden, en dat andere Port num Norden versaten. En die waren an dat Tol, tweschen mine Bäuflechten, so as je an de Tiet van dem Jutschen kennig Uzija, für dat Erdbeben randen. Dat Tol wat meespot Azel rieken. En dan wat de Haar ans Gott, en al de Helge met am, kommen. Door wat an de Tiet Licht zennen, en dat wat nicht kalt zennen oder frieren. En dat wat den selvien Dag blieven, so as de Haar dat kan. En door wordt nicht dag en nacht zennen, dort wordt licht zennen aus am ovent. En an die tijd waren door levende Wutterstreim uit Jeruzalem ranen. De halft van die waren no meer am oosten ranen, en de halft no meer am westen. De rivers waren sommer en winter ranen, en de Haar wordt even dort land kennig zennen. En die tijd wordt de Haar bloß einer zennen, en sie nomen bloß einer. Dort ganze land wordt eine gelijke stab zennen, van Geber Bad Rimmon, Sieden van Jeruzalem. Ober Jeruzalem wordt hochlegen, so als nu, van dat Benjamin-Purt bad dat eerste Purt, en van door bad dat Eik-Purt, en van den Hananel-Tarm bad dem Kernig seine Wien prassen. En de Lied waren in Jeruzalem wohnen en van keinem gedreift worden. So sicher wordt die Stadt sennen. En de Feldje wat je in Jeruzalem gekämpft haben, wordt de Haar mit einer Plog bestrofen. Er Fleisch wordt wachgefreten worden, wann sie nach op Bein sind,